0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der Steve.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ik ben de Steve, joh.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets, ich bin der Stier.

0: Damn, bullshit.
1: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel. Akkositz!

je dat dan? Kan het niet waar zijn? Moment de maal, wie wil dat dan, jong? Zet even mee, ja, in het beuk, lees toep, de keel, de mooie knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet de maal, hehehe, dat is goed hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat pitte, weet je, dat is zo, joh. Dat is het er niet meer daar, maar dat is maar, helemaal toe.

0: League of Ponds on Extra Model Ponds.
1: What?
2: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel. Akkusiets! Ich bin...